0: Everzoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood, voor kind en vrouw, tjik tjik fijn, tjik tjik fijn, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek, voor kind, voor vrouw,

zat er maar één. De dienstmaagd moest schrobben en schuren, schuren. Zij deed er het huiswerk alleen. Zij wilde haar bedden gaan

Toen vond zij een klein kind vermoord. Ach, juffrouw, zo zeiden zij, juffrouw, juffrouw. Wat onraad heb gij mij gedaan? Ik wil er mijn bedden gaan schudden, schudden. En

hier kwam, is hier ook voorwaar mijn zoet liefste, liefste. Is hier ook mijn waardige bruid? Was dat dan voorwaar uw zoet liefste, liefste? Was dat dan voorwaar uw bruid? Dat was er zo'n snijdige hoere, hoere. Zij heeft er haar kindje vermoord. Zij is er desmorgens.